Dat is waar, die dritte single of Sun Records van Elvis Presley. We hebben de rijen nakken gespeeld. Elvis met Milkout Blues Boogie. En ook Heartbreaker, You're a Heartbreaker, de 8e Jena, National 55. In deze tijd, aanvang 55, waar Sam Phillips, de producer Sam Phillips, nog zeer sterk over blues, maar ook heel billy. En die nächste platte wordt veröffentlicht op Flip Records, een sublabel van Sun, een kurzes experiment van Sam. Sam Phillips en op Flip Records, 2 februari 1955, spelen we hier Charlie Ferris met Peeping Eyes.

That's it, Charlie Ferrers met zijn eerste single Peep and Eyes op Flip Records. En de gelijke hillbilly style, country style. Als de gelijke hillbilly band spelen we juist de Miller Sisters, Fits in the Match, 1955. Met Someday You Will Pay.

0: Yeah, Sammy Lewis, Willie Johnson en Feel So Worried, de 28e maart 1955. En zo komen we weer jetzt bij die vierde single of Sun Records van Elvis Presley. Met I'm Left, You're Right, She's Gone. Met over de B-seite Baby, Let's Play House. Een rockabilly klassieker de eerste stunde natuurlijk. Oh, Baby, Let's Play House van Elvis. Waar original, een originale bluesplatte van Arthur Gunter of Excello Records. We spelen jetzt Elvis, Scotty en Bill met Baby Let's Play House. Veröffentlicht op Sun Records den 25 april 1955. En dat is übrigens niet ganz genau bekend. Waar Elvis Presley exact genau deze song had eingespeeld. Die vermoedingen gehen richting Ende 54, maar dat is niet exact genau bekend. Elvis Presley en Baby Let's Play House.
1: Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby

0: strap this station for us, go back to me, Faye.
1: De Jones Brothers waren dat, met The Gospel Train, damals in 1955 van een producer Sam Phillips, niet veröffentlicht, of Sun Records. De nächste Rhythm and Blues track wurde in spätere jaren een rockabilly klassiker. Een klassiker der eerste stunde, oorspronkelijk uit de Rhythm and Blues, Billy the Kid Emerson, hebben we jetzt hier. 21 juni 1955, Sun Records, Billy the Kid Emerson en Red Hot.

The train is rolling down the track. Johnny Cash en de Tennessee 2 hebben we weer gespeeld. Met allereerst Cry Cry Cry. En Hey Porter zijn de eerste single. Of Sun Records, den 21 juni 1955. Oké, weiter geht's met de Rhythm and Blues. How's the Sun Stadel? Hou je het hier? Eddie Snow met Who's Gonna Drink My Wine?

0: you better tell me before I go. Don't all of y'all gonna be knocked down on the floor. Tell me who drank up my wine. Tell me who drank my wine. Tell me who drank my wine.
1: Yeah.
0: Well, I guess I gotta go, 'cause I won't be here no more. Tell me who drank up my wine.
1: That's it. Eddie Snow waren met Who's Gonna Drink My Wine. Damals populair natuurlijk, want Drinking Wine Spodiodi, maar dit was natuurlijk een volk andere blues track. Een relatief zeldene blues track uit de Sun Files archieven. Damals überhaupt niet veröffentlicht, de National Fanzik. Zo komen we weer bij die eerste Sun-platte van Carl Perkins. Carl Perkins had bereids in 54 al Flip Records voor Sam Phillips de Movie Mac veröffentlicht. Maar op Sun Records kwam het zum eerste Mal ook Carl Perkins met Gone, Gone, Gone, Rockabilly Music from the 50s.

Drinking black coffee and smoking big cigars. Met een Folsom Prison Blues van Johnny Cash. Geeft deze vierde volgen van onze Sun Special rijen bij ons in de Rocking 50s. Voor heute weet het zijn einde. Heute hebben we alle platte songs af chronologische datarijen gespeeld. Uit een Sun Recording Studio van een producer Sam Phillips. De studio, de legendaire blues, hillbilly country, onnatuurlijk rockabilly studio aan een 706 Union Avenue in Memphis, Tennessee. Waar we in 1954 Elvis Presley is aangevangen, maar ook Johnny Cash. En Carl Perkins hebben natuurlijk ook extreem veel rhythm en blues. Nächste Woche, die fünfte Folge in onze Sun Special Reihe met hauptsächlich platten aus dem Jahre 1956 bij ons in de Rocking 50s. Gerne bis nächste Woche und keep on rocking.